met harte die vernieuwing van ons leven. Neem hier die voornemen van ons genadiglijk aan en vergeef ons om Jezus Christus ontwil alle zondes. Laat U Heilige Geest ons ondersteunen dat ons die zonde van harte kan verzaken en U dien in gerechtigheid zoals dit voor U wel behaaglijk is. Heere, ontferm U oor ons goed en kom gesiedere.

Ontvang nu zo die genadeverkondiging. Hierin is de liefde van God tot ons geopenbaar, dat God zijn enige geboren zoon in die wereld gestuur het als een verzoening voor ons zondes. Eer aan God in die hoogste hemelen.

0: laat ons nou in eens gesindheid met die hele kerk op aarde ons christelike geloof belei.
1: Die dag eraan kom.
2: I'm going to go to the hospital.

0: Kan je mij naar het klaptijs aan mis, kijk? Is dat mismiddag?
1: Kan je het, kan het niet doen. Pedro, kan ik het ook niet doen? Ik kan het ook niet doen. Nee, nee, haast dat er taxi is. Ik kan het ook niet doen. Ik kan het ook niet doen. Ik kan het ook niet doen. Non sa do konti tani ha ti ne non ke do ha pari pari ha ti ma kon wa ti ne non sa wara ka un un ti non ke do a a ti ti koin an an kama ai ama pedro kane ti sali ma a o sel ti sali.

0: Goedemiddag, maar kijk eens aan mijn
1: Middag. Wat mijn ze dat ik erom uit jou?
0: Am gang abai.
1: Oké. Abai ke toch USA. Abai ke ons Martina Travis. Hoe zit die beste gekregen die om ze ik ha? Ti nes karak. Kijk maar eens ik hoe tabasse kwe klasen. Abaran bankan tauron ti. Daure ta man kais. Hina kwes, hina rang an an e. Yes, kakain kalesa unwa setu ke kwa isa Douglas Ducky kase ba an kamin ka. Hain an kaisa tui tam gona tui tui gona hu tui. Hain an kaisa tui tam gona tui tui gona hu tui. Nesa kuro matas ke chuanan tui sesa. Thank you. Gun.

0: Goeiemiddag, klim kies aan my skie.
1: Hallo.
0: Goeiemiddag, klim.
1: Goeiemiddag,
0: klim. Amang, abing, ang, ang, kadua.
1: Dank je, doch. Kasa, Johannes, vier, sie, die, kobam, kobas, kin, leetje. Nani, ik, adi, evangelische Luther, ik, kerk, heb, wacht, dat ik, kous, en, iraha. Ik, adi, ik, maas, kan, wakon, ara, ang, ang. Nani, ik, adi, ne, hang, kobas, ka. Ik, adi, kou, kan. Kijk, kijk, gangans.
0: En, abadu, uang?